tijd vergaat in fjas en ram, en ik ben jetzt een man. 120 kilo schwer, dat voor mij niet klauwe kan. Mir raubet gold en silberschmuck, diamanten zijn oud dabei. Dein Mädel, henne auch noch knutscht. Ja, ik war zo so frei.

zag in een spoek. Ik kon eens tot die wonen in de moeren, en deed nog weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die

Blason, ja, dat is al de jong. En dat is je boefen, allemaal zweilen. Weet je wat er afgaat, wenn die nachgang jaut? Halt een bisschen außerhalb. Nette Mädels, Biber.